Catch a Kick, at 12-6. Dat was Amos Milburn met Down the Road to Peace, The Birth of Rock and Roll, 1946. Als 1950, Piano Red, hebben we het hier, met Jumping the Boogie.

That's it. Lawrence Cook was dat met Cooking the Boogie. Heute bij ons in deze Boogie Boogie Special ook natuurlijk vele boogie instrumentals erbij. Oké, we gaan jetzt richting de 706 Union Avenue, de Sun Studio van Sam Phillips, Jerry Lee Lewis en Real Wild Child.

A real crazy boogie boogie cat aan klavier. Dat is waar Bobby Brandt met zijn piano Nelly. En gespeeld in 1958 in een Clifford Herring studio in Fort Worth, Texas. Oké, we rocken Bob een stoppen gemiddelig wijter met boogie woogie rock and roll. De Ballroom Rockets, zo moet je het hier, of Rhythm Bomb Records, met Don't All the Girls Get Prettier at Closing Time. Rocky!

Das war am Klavier Tell W. Mails. Eine Pseudonymname von Slim Willett, eine bekannte texanische country-artiest damals in die 50er jaren. Bekend natuurlijk van Don't Let the Stars Get in Your Eyes. Dat had er damals originaal componeerd en ook originaal veröffentlicht op Forrester Records damals in Texas. In Texas, inderdaad, de texanische honky-tonk muziek waar de piano-sound extreem populair. In gegensatz to Nashville. In Nashville waren piano niet werkelijk beliebt, inderdaad op de country muziek in die 50er jaren. Ook andere muziekinstrumenten, wie zum Beispiel drums, maar ook blaasmuziekinstrumenten, wie trompeten en saxofoon. Dat waren alles zijn ziemlich schwieriges ontvangen in de Nashville country sound in die 50er jaren. En deshalb hebben damals viele texanische country artiesten damals extreem schwierig Fuß gefasst in Nashville. Welk anders die situation in Californië. In Californië waren muziek, piano, boogie-boogie muziek viel öffner wie in Nashville. Ook de Texaner Moon Mulligan had schwierig Fuß gefasst damals in Nashville. Hij was een van de eerste country-artiesten in Texas met een boogie-boogie piano sound. Ook saxofoon had er übrigens in zijn country-muziek. We spelen jetzt van Moon Mulligan uit 1947. That's What I Like About South.

Domino kwam natuurlijk oorspronkelijk uit de boogie-boogie scene in New Orleans, Louisiana. Voor 3 weken hebben we weer 2 Rocking 50 zendingen uitgestraald. Met opzichtelijk Boogie Boogie Rock and Roll uit New Orleans. En daar waren natuurlijk ook Fats Domino erbij. In grunde genomen zijn Boogie Woogie talent aan klavier had er damals in die 50e jaren niet werkelijk ausleben durven. Er was zeer fixeerd damals over rock'n'roll. Maar ook in zijn aanvangtijd had er nog werkelijk enige Boogie Woogie instrumentals ingespeeld. Zum Beispiel in 1953 in de Cosimo Studio, New Orleans, Louisiana. Fats Domino und Boogie Woogie Instrumental Schwanee River Hop.

Dat is wel een rock'n'roll rariteit van Gary Middleton met Don't Be Shy. In deze piano boogie woogie rock'n'roll track. Toch, het was meer de invloed van Elvis Presley. Wie de invloed van boogie woogie rock'n'roll, wie Fats Domino, Little Richard, oder zum Beispiel een Jerry Lee Lewis. Oké, nog eenmaal. Back to the roots again now of boogie woogie rhythm and blues. Als 1947 nog eenmaal. Amos Milburn, Check and Check Boogie.